0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

have we got news?

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Mortsel startte maandag 3 augustus werken aan het kruispunt van de Edmond Tifrilaan met de Edegemse straat. Het kruispunt wordt volledig vernieuwd en blijft dicht tot begin december. De stad wil de plek veiliger en duidelijker maken. Voetgangers en fietsers moeten omrijden via Park Oudegot, de Singel en de Doolhoflaan. Auto's en bussen rijden om via de Mechelse Steenweg en de Molenlei. Ook in de Edmond Tifrilaan gaan de werken verder. In de Lusthovenlaan geldt tijdelijk verkeer in 2 richtingen voor buurtbewoners. In de bergen tussen Albanië en Noord-Macedonië zijn resten gevonden van Mark Joris uit Mortsel. Hij was sinds september 2024 vermist na een bergtocht. De grenspolitie vond zijn rugzak, tent, slaapzak, schoen, bedje, 2 gsm's en stoffelijke resten. Via het IMEI-nummer van een gsm kon worden bevestigd dat het om Mark gaat. DNA-onderzoek moet dat nog definitief maken. Zijn spullen lagen op een berghelling. De familie vermoedt dat Mark tijdens de laatste etappe is gevallen. De zoektocht is nu ten einde. Rust in vrede, papa, schrijft zijn dochter Tine. Morgen zaterdag wordt een aangename zomerdag met veel zon en slechts enkele onschuldige wolken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden. Zondag doet daar nog een schepje bovenop met volop zon en maxima rond 28 graden. Maandag begint warm met een mix van zon en wolken. Later op de dag neemt de kans op een plaatselijke onweersbui toe, al blijft het lange tijd droog. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 30 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Op maandag 10 augustus vindt in Wilrijk de vijfde editie van het Dernie-event plaats. Internationale topdames rijden dan een koers achter Dernie-motoren. Dat gebeurt op een afgesloten parcours in het centrum. De rensters worden om 15:45 voorgesteld aan het districtshuis op de Bist. De wedstrijd start om 16:30 en duurt tot ongeveer 17:45. Vanaf 14:00 zijn er ook koersen voor G-sporters en meisjes U17. Toeschouwers kunnen gratis kijken langs het parcours. De jaarmarkt biedt ook kermis, optredens en om 22:30 vuurwerk. Veel kleine kermissen in Vlaanderen hebben het moeilijk. Voorkramers betalen steeds meer voor brandstof, stroom, standplaatsen en materiaal. Daardoor worden attracties duurder. Voor gezinnen loopt een kermisbezoek snel op. In Wilrijk zeggen uitbaters dat hun beroep onder druk staat. Ook slecht weer, festivals en pretparken zorgen voor minder bezoekers. Vooral wijk- en dorpskermissen verliezen terrein. Grote kermissen, zoals de Sinkse Voor, blijven beter overeind. Toch moeten steeds meer voorkramers met meerdere attracties reizen om genoeg te verdienen. Morgen zaterdag wordt een aangename zomerdag met veel zon en slechts enkele onschuldige wolken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden. Zondag doet daar nog een schepje bovenop met volop zon en maxima rond 28 graden. Maandag begint warm met een mix van zon en wolken. Later op de dag neemt de kans op een plaatselijke onweersbui toe, al blijft het lange tijd droog. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 30 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radio.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Vreemde zomer, een feestweekend in het Biesenwijkenpark met gratis inkom. Op vrijdag 7 augustus vanaf 18 uur tot 1 uur 's nachts afterwork met live muziek van Wegsfeer en DJ Bouli. Op zaterdag 8 augustus van 9 tot 16 uur rommel in Ambachtenmarkt. Er is ook een petanque cup feest in het park, live muziek van Agogo, mise-en-scène en discobar Valentino. Op zondag 9 augustus van 13 tot 20 uur de petanque cup en van 11 tot 20 uur Lazy Sunday met live muziek van Teun, Siska Siska en Lightspeed. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zaterdag 15 augustus en zondag 16 en 23 augustus zijn er de pony- en paardentoernooien Lippelo Hingene. 3 dagen vol paardensport, sfeer en gezelligheid. 15 augustus, ponytoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. En op zondag 16 augustus het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Hunters uit Hingene. Op zondag 23 augustus is er dan weer het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. Op het programma jumping, dressuur en groepsdressuur. Er is voor iedereen wat te beleven. Kom genieten van knappe prestaties, een fijne sfeer en veel hoefgetrappel. Plaats van gebeuren, de terreinen Marcelaarsdreef, Londerzeel. Het GPS-adres is Sint-Janstraat nummer 2. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Friend everywhere.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: Inwoners van Lint kunnen hun rijbewijs nu online aanvragen. Dat kan via het platform BelDrive. Een afspraak in het gemeentehuis is niet meer nodig. Wie geslaagd is voor het rijexamen of een nieuw rijbewijs nodig heeft, kan de aanvraag doen met een smartphone, tablet of laptop. Alleen het afhalen moet nog in het gemeentehuis gebeuren. De federale overheid wil met BelDrive de aanvraag sneller en eenvoudiger maken. In Mortsel starten maandag 3 augustus werken aan het kruispunt van de Edmond Tifrielaan met de Edegemse straat. Het kruispunt wordt volledig vernieuwd en blijft dicht tot begin december. De stad wil de plek veiliger en duidelijker maken. Voetgangers en fietsers moeten omrijden via Park Oude God, de Singel en de Doolhoflaan. Auto's en bussen rijden om via de Mechelse Steenweg en de Molenlei. Ook in de Edmond Tifrielaan gaan de werken verder. In de Lusthovenlaan geldt tijdelijk verkeer in twee richtingen voor buurtbewoners. Morgen zaterdag wordt een aangename zomerdag met veel zon en slechts enkele onschuldige wolken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden. Zondag doet daar nog een schepje bovenop met volop zon en maxima rond 28 graden. Maandag begint warm met een mix van zon en wolken. Later op de dag neemt de kans op een plaatselijke onweersbui toe, al blijft het lange tijd droog. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 30 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De oogsttocht te Edichem. Op zondag 2 augustus van 7:30 's morgens tot 15:00 in de namiddag. Een evenement van WSV de Douwstappers Edichem VZ2. Een startlocatie is aan Gare 27 aan de Parklaan 161 te Edichem. Zin in een heerlijke wandeling? Tijdens onze oogsttocht ontdek je de prachtige natuur van Edichem en omgeving. Via goed afgepeilde wandelingen. Voor elk niveau. De 2, 3 en 5 kilometer zijn volledig rolstoel toegankelijk. Afstanden van 2, 3, 5, 7, 11, 16, 20 en 27 kilometer. Inschrijven doe je ter plaatse. Een wandeltocht door drie forten. Het kasteel Kantenkrooi, Hof ter Linden, de oude spoorwegen, het natuurgebied Klein Zwitserland. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidland.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Passar Aartselaar houdt op donderdag 13 augustus een avondwandeling door de natuur van Fort Vijf en het park Hof ter Linden in Edegem. De start is om 19 uur 's avonds vanaf de parking van de Carrefour Market aan de Prins Boudewijnlaan te Edegem. De wandeling voert langs een traject van ongeveer 8 kilometer door groene gebieden en langs een recent gerestaureerd kasteel, het park Hof ter Linden. Passar Aartselaar verwelkomt iedereen bij deze activiteit. Inschrijven doe je via 0472-74-31-20. Dat is 0472-74-31-20 of via ingrid.gorts@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Mortsel startte maandag 3 augustus werken aan het kruispunt van de Edmond Tifrilaan met de Edegemse straat. Het kruispunt wordt volledig vernieuwd en blijft dicht tot begin december. De stad wil de plek veiliger en duidelijker maken. Voetgangers en fietsers moeten omrijden via Park Oude God, de Singel en de Doolhoflaan. Auto's en bussen rijden om via de Mechelse Steenweg en de Molenlei. Ook in de Edmond Tifrilaan gaan de werken verder. In de Lusthovenlaan geldt tijdelijk verkeer in 2 richtingen voor buurtbewoners. In de bergen tussen Albanië en Noord-Macedonië zijn resten gevonden van Mark Joris uit Mortsel. Hij was sinds september 2024 vermist na een bergtocht. De grenspolitie vond zijn rugzak, tent, slaapzak, schoen, bedje, 2 gsm's en stoffelijke resten. Via het IMEI-nummer van een gsm kon worden bevestigd dat het om Mark gaat. DNA-onderzoek moet dat nog definitief maken. Zijn spullen lagen op een berghelling. De familie vermoedt dat Mark tijdens de laatste etappe is gevallen. De zoektocht is nu ten einde. Rust in vrede, papa, schrijft zijn dochter Tine. Morgen zaterdag wordt een aangename zomerdag met veel zon en slechts enkele onschuldige wolken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden. Zondag doet daar nog een schepje bovenop met volop zon en maxima rond 28 graden. Maandag begint warm met een mix van zon en wolken. Later op de dag neemt de kans op een plaatselijke onweersbui toe, al blijft het lange tijd droog. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 30 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 1 augustus is het zover. Kom langs op onze uitverkoop en ontdek tal van koopjes aan uitzonderlijke prijzen. Of je nu op zoek bent naar een unieke vondst, een voordelige aankoop of gewoon graag eens komt rondneuzen, er is voor iedereen wat wils. Door je aankoop geef je bovendien goederen een tweede leven en steun je de werking van werelddelen. Zaterdag 1 augustus van 10 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag. In sociale winkel De Loods aan de Herentalse baan nummer 619 te Wommelgem. Info kan je krijgen via 0491 0787 51 en iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook op vrijdag
2: bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op vrijdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Op maandag 10 augustus vindt in Wilrijk de vijfde editie van het Dernie-event plaats. Internationale topdames rijden dan een koers achter Dernie-motoren. Dat gebeurt op een afgesloten parcours in het centrum. De rensters worden om 15:45 voorgesteld aan het districtshuis op de Bist. De wedstrijd start om 16:30 en duurt tot ongeveer 17:45. Vanaf 14:00 zijn er ook koersen voor G-sporters en meisjes U17. Toeschouwers kunnen gratis kijken langs het parcours. De jaarmarkt biedt ook kermis, optredens en om 22:30 vuurwerk. Veel kleine kermissen in Vlaanderen hebben het moeilijk. Voorkramers betalen steeds meer voor brandstof, stroom, standplaatsen en materiaal. Daardoor worden attracties duurder. Voor gezinnen loopt een kermisbezoek snel op. In Wilrijk zeggen uitbaters dat hun beroep onder druk staat. Ook slecht weer, festivals en pretparken zorgen voor minder bezoekers. Vooral wijk- en dorpskermissen verliezen terrein. Grote kermissen, zoals de Sinkse Voor, blijven beter overeind. Toch moeten steeds meer voorkramers met meerdere attracties reizen om genoeg te verdienen. Morgen zaterdag wordt een aangename zomerdag met veel zon en slechts enkele onschuldige wolken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden. Zondag doet daar nog een schepje bovenop met volop zon en maxima rond 28 graden. Maandag begint warm met een mix van zon en wolken. Later op de dag neemt de kans op een plaatselijke onweersbui toe, al blijft het lange tijd droog. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 30 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dartstoernooi Wommelgem 2026. Ben jij klaar voor een weekend vol spanning, gezelligheid en vliegende dartspijlen? Dan mag je dit niet missen. De telling is digitaal via tablets. 1 augustus is er het koppeltoernooi en 2 augustus het enkeltoernooi. Er zijn 56 plaatsen voorzien per toernooi. De poules A plus B ronde. Tennisclub Ten Hoeve Bistro is de plaats van gebeuren aan de Ternesse lijn nummer 94A te Wommelgem. De deuren gaan open om 9 uur 's morgens. De laatste aanmelding is om 10.30 uur. Het toernooi start om 11 uur. Inschrijven kan via de QR-code op de Facebookpagina van onder andere Dutch Club De Duffelse Duvels. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Amen.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn zomerfilmavonden in openluchtbioscoop in Edichem. Vrije tijdcentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edichem houdt deze zomerfilmavonden in de tuin. Met op donderdag 13 augustus om 21 uur 's avonds de Salt Path. Het verhaal van Rainer en Moff, een koppel dat alles verliest en besluit het Southwest Coast Path te bewandelen. De film is een ode aan de natuur en de kracht om opnieuw te beginnen. De toegang is gratis, stoelen zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen de voorstellingen gewoon naar binnen.

Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat dan ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Inwoners van Lint kunnen hun rijbewijs nu online aanvragen. Dat kan via het platform BelDrive. Een afspraak in het gemeentehuis is niet meer nodig. Wie geslaagd is voor het rijexamen of een nieuw rijbewijs nodig heeft, kan de aanvraag doen met een smartphone, tablet of laptop. Alleen het afhalen moet nog in het gemeentehuis gebeuren. De federale overheid wil met BelDrive de aanvraag sneller en eenvoudiger maken. In Mortsel starten maandag 3 augustus werken aan het kruispunt van de Edmond Tifrielaan met de Edegemse straat. Het kruispunt wordt volledig vernieuwd en blijft dicht tot begin december. De stad wil de plek veiliger en duidelijker maken. Voetgangers en fietsers moeten omrijden via Park Oude God, de Singel en de Doolhoflaan. Auto's en bussen rijden om via de Mechelse Steenweg en de Molenlei. Ook in de Edmond Tifrielaan gaan de werken verder. In de Lusthovenlaan geldt tijdelijk verkeer in twee richtingen voor buurtbewoners. Morgen zaterdag wordt een aangename zomerdag met veel zon en slechts enkele onschuldige wolken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden. Zondag doet daar nog een schepje bovenop met volop zon en maxima rond 28 graden. Maandag begint warm met een mix van zon en wolken. Later op de dag neemt de kans op een plaatselijke onweersbui toe, al blijft het lange tijd droog. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 30 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zaterdag 15 augustus en zondag 16 en 23 augustus zijn er de pony- en paardentoernooien Lippelo Hingene. 3 dagen vol paardensport, sfeer en gezelligheid. 15 augustus, ponytoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. En op zondag 16 augustus het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Hunters uit Hingene. Op zondag 23 augustus is er dan weer het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. Op het programma jumping, dressuur en groepsdressuur. Er is voor iedereen wat te beleven. Kom genieten van knappe prestaties, een fijne sfeer en veel hoefgetrappel. Plaats van gebeuren, de terreinen Marcelaarsdreef, Londerzeel. Het GPS-adres is Sint-Janstraat nummer 2. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

muziek van Agogo, mise-en-scène en discobar Valentino. Op zondag 9 augustus van 13 tot 20 uur de Petanque Cup en van 11 tot 20 uur Lazy Sunday. Met live muziek van Teun, Siska Siska en Lightspeed. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: In Mortsel startte maandag 3 augustus werken aan het kruispunt van de Edmond Tifrielaan met de Edegemse straat. Het kruispunt wordt volledig vernieuwd en blijft dicht tot begin december. De stad wil de plek veiliger en duidelijker maken. Voetgangers en fietsers moeten omrijden via Park Oude God, de Singel en de Doolhoflaan. Auto's en bussen rijden om via de Mechelse Steenweg en de Molenlei. Ook in de Edmond Tifrielaan gaan de werken verder. In de Lusthovenlaan geldt tijdelijk verkeer in twee richtingen voor buurtbewoners. In de bergen tussen Albanië en Noord-Macedonië zijn resten gevonden van Mark Joris uit Mortsel. Hij was sinds september 2024 vermist na een bergtocht. De grenspolitie vond zijn rugzak, tent, slaapzak, schoen, petje, twee gsm's en stoffelijke resten. Via het IMEI-nummer van een gsm kon worden bevestigd dat het om Mark gaat. DNA-onderzoek moet dat nog definitief maken. Zijn spullen lagen op een berghelling. De familie vermoedt dat Mark tijdens de laatste etappe is gevallen. De zoektocht is nu ten einde. Rust in vrede, papa, schrijft zijn dochter Tine. Morgen zaterdag wordt een aangename zomerdag met veel zon en slechts enkele onschuldige wolken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden. Zondag doet daar nog een schepje bovenop met volop zon en maxima rond 28 graden. Maandag begint warm met een mix van zon en wolken. Later op de dag neemt de kans op een plaatselijke onweersbui toe, al blijft het lange tijd droog. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 30 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Passar Aartselaar houdt op donderdag 13 augustus een avondwandeling door de natuur van Fort 5 en het park Hof ter Linden in Edegem. De start is om 19 uur 's avonds vanaf de parking van de Carrefour Market aan de Prins Boudewijnlaan te Edegem. De wandeling voert langs een traject van ongeveer 8 kilometer door groene gebieden en langs een recent gerestaureerd kasteel, het park Hof ter Linden. Passar Aartselaar verwelkomt iedereen bij deze activiteit. Inschrijven doe je via 0472 74 31 20. Dat is 0472 74 31 20 of via ingrid.gorts@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Universiteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De oogsttocht te Edichem. Op zondag 2 augustus van 7:30 's morgens tot 15:00 in de namiddag. Een evenement van WSV de Douwstappers Edichem VZW. Een startlocatie is Angaar 27 aan de Parklaan 161 te Edichem. Zin in een heerlijke wandeling? Tijdens onze oogsttocht ontdek je de prachtige natuur van Edichem en omgeving. Via goed afgepeilde wandelingen. Voor elk niveau. De 2, 3 en 5 kilometer zijn volledig rolstoel toegankelijk. Afstanden van 2, 3, 5, 7, 11, 16, 20 en 27 kilometer. Inschrijven doe je ter plaatse. Een wandeltocht door drie forten. Het kasteel Kantenkrooi, Hof ter Linden, de oude spoorwegen, het natuurgebied Klein Zwitserland. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Op maandag 10 augustus vindt in Wilrijk de vijfde editie van het Dernie-event plaats. Internationale topdames rijden dan een koers achter Dernie-motoren. Dat gebeurt op een afgesloten parcours in het centrum. De rensters worden om 15:45 voorgesteld aan het districtshuis op de Bist. De wedstrijd start om 16:30 en duurt tot ongeveer 17:45. Vanaf 14:00 zijn er ook koersen voor G-sporters en meisjes U17. Toeschouwers kunnen gratis kijken langs het parcours. De jaarmarkt biedt ook kermis, optredens en om 22:30 vuurwerk. Veel kleine kermissen in Vlaanderen hebben het moeilijk. Voorkramers betalen steeds meer voor brandstof, stroom, standplaatsen en materiaal. Daardoor worden attracties duurder. Voor gezinnen loopt een kermisbezoek snel op. In Wilrijk zeggen uitbaters dat hun beroep onder druk staat. Ook slecht weer, festivals en pretparken zorgen voor minder bezoekers. Vooral wijk- en dorpskermissen verliezen terrein. Grote kermissen, zoals de Sinkse Voor, blijven beter overeind. Toch moeten steeds meer voorkramers met meerdere attracties reizen om genoeg te verdienen. Morgen zaterdag wordt een aangename zomerdag met veel zon en slechts enkele onschuldige wolken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden. Zondag doet daar nog een schepje bovenop met volop zon en maxima rond 28 graden. Maandag begint warm met een mix van zon en wolken. Later op de dag neemt de kans op een plaatselijke onweersbui toe, al blijft het lange tijd droog. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 30 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Disco.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, full pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook op vrijdag
2: bij Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zaterdag 1 augustus is het zover. Kom langs op onze uitverkoop en ontdek tal van koopjes aan uitzonderlijke prijzen. Of je nu op zoek bent naar een unieke vondst, een voordelige aankoop of gewoon graag eens komt rondneuzen, er is voor iedereen wat wils. Door je aankoop geef je bovendien goederen een tweede leven en steun je de werking van werelddelen. Zaterdag 1 augustus van 10 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag. In sociale winkel De Loods aan de Herentalse baan nummer 619 te Wommelgem. Info kan je krijgen via 0491 0787 51 en iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Inwoners van Lint kunnen hun rijbewijs nu online aanvragen. Dat kan via het platform BelDrive. Een afspraak in het gemeentehuis is niet meer nodig. Wie geslaagd is voor het rijexamen of een nieuw rijbewijs nodig heeft, kan de aanvraag doen met een smartphone, tablet of laptop. Alleen het afhalen moet nog in het gemeentehuis gebeuren. De federale overheid wil met BelDrive de aanvraag sneller en eenvoudiger maken. In Mortsel startte maandag 3 augustus werken aan het kruispunt van de Edmond Tifrielaan met de Edegemse straat. Het kruispunt wordt volledig vernieuwd en blijft dicht tot begin december. De stad wil de plek veiliger en duidelijker maken. Voetgangers en fietsers moeten omrijden via Park Oude God, de Singel en de Doolhoflaan. Auto's en bussen rijden om via de Mechelse Steenweg en de Molenlei. Ook in de Edmond Tifrielaan gaan de werken verder. In de Lusthovenlaan geldt tijdelijk verkeer in 2 richtingen voor buurtbewoners. Morgen zaterdag wordt een aangename zomerdag met veel zon en slechts enkele onschuldige wolken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden. Zondag doet daar nog een schepje bovenop met volop zon en maxima rond 28 graden. Maandag begint warm met een mix van zon en wolken. Later op de dag neemt de kans op een plaatselijke onweersbui toe, al blijft het lange tijd droog. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 30 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radio.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Dartstoernooi Wommelgem 2026. Ben jij klaar voor een weekend vol spanning, gezelligheid en vliegende dartspijlen? Dan mag je dit niet missen. De telling is digitaal via tablets. 1 augustus is er het koppeltoernooi en 2 augustus het enkeltoernooi. Er zijn 56 plaatsen voorzien per toernooi. De poules A plus B ronde. Tennisclub Ten Hoeve Bistro is de plaats van gebeuren aan de Ternesse lijn nummer 94A te Wommelgem. De deuren gaan open om 9 uur 's morgens. De laatste aanmelding is om 10.30 uur. Het toernooi start om 11 uur. Inschrijven kan via de QR-code op de Facebookpagina van onder andere Dartsclub De Duffelse Duvels. Ben je lid van een club of een vereniging?

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Mortsel startte maandag 3 augustus werken aan het kruispunt van de Edmond Tifrielaan met de Edegemse straat. Het kruispunt wordt volledig vernieuwd en blijft dicht tot begin december. De stad wil de plek veiliger en duidelijker maken. Voetgangers en fietsers moeten omrijden via Park Oude God, de Singel en de Doolhoflaan. Auto's en bussen rijden om via de Mechelse Steenweg en de Molenlei. Ook in de Edmond Tifrielaan gaan de werken verder. In de Lusthovenlaan geldt tijdelijk verkeer in 2 richtingen voor buurtbewoners. In de bergen tussen Albanië en Noord-Macedonië zijn resten gevonden van Mark Joris uit Mortsel. Hij was sinds september 2024 vermist na een bergtocht. De grenspolitie vond zijn rugzak, tent, slaapzak, schoen, bedje, 2 gsm's en stoffelijke resten. Via het IMEI-nummer van een gsm kon worden bevestigd dat het om Mark gaat. DNA-onderzoek moet dat nog definitief maken. Zijn spullen lagen op een berghelling. De familie vermoedt dat Mark tijdens de laatste etappe is gevallen. De zoektocht is nu ten einde. Rust in vrede, papa, schrijft zijn dochter Tine. Morgen zaterdag wordt een aangename zomerdag met veel zon en slechts enkele onschuldige wolken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden. Zondag doet daar nog een schepje bovenop met volop zon en maxima rond 28 graden. Maandag begint warm met een mix van zon en wolken. Later op de dag neemt de kans op een plaatselijke onweersbui toe, al blijft het lange tijd droog. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 30 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Mm.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn zomerfilmavonden in openluchtbioscoop in Edegem. Vrije tijdcentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edegem houdt deze zomerfilmavonden in de tuin. Met op donderdag 13 augustus om 21 uur 's avonds de Salt Path. Het verhaal van Rainer en Moth, een koppel dat alles verliest en besluit het Southwest Coast Path te bewandelen. De film is een ode aan de natuur en de kracht om opnieuw te beginnen. De toegang is gratis, stoelen zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen de voorstellingen gewoon naar binnen. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag
3: en vroeger.
2: U luistert naar regionale radio
3: Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Ik

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zaterdag 15 augustus en zondag 16 en 23 augustus zijn er de pony- en paardentoernooien Lippelo Hingene. 3 dagen vol paardensport, sfeer en gezelligheid. 15 augustus, ponytoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. En op zondag 16 augustus het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Hunters uit Hingene. Op zondag 23 augustus is er dan weer het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. Op het programma jumping, dressuur en groepsdressuur. Er is voor iedereen wat te beleven. Kom genieten van knappe prestaties, een fijne sfeer en veel hoefgetrappel. Plaats van gebeuren, de terreinen Marselaarsdreef, Londerzeel. Het GPS-adres is Sint-Janstraat nummer 2. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Op maandag 10 augustus vindt in Wilrijk de vijfde editie van het Dernie-event plaats. Internationale topdames rijden dan een koers achter Dernie-motoren. Dat gebeurt op een afgesloten parcours in het centrum. De rensters worden om 15:45 voorgesteld aan het districtshuis op de Bist. De wedstrijd start om 16:30 en duurt tot ongeveer 17:45. Vanaf 14:00 zijn er ook koersen voor G-sporters en meisjes U17. Toeschouwers kunnen gratis kijken langs het parcours. De jaarmarkt biedt ook kermis, optredens en om 22:30 vuurwerk. Veel kleine kermissen in Vlaanderen hebben het moeilijk. Voorkramers betalen steeds meer voor brandstof, stroom, standplaatsen en materiaal. Daardoor worden attracties duurder. Voor gezinnen loopt een kermisbezoek snel op. In Wilrijk zeggen uitbaters dat hun beroep onder druk staat. Ook slecht weer, festivals en pretparken zorgen voor minder bezoekers. Vooral wijk- en dorpskermissen verliezen terrein. Grote kermissen, zoals de Sinkse Voor, blijven beter overeind. Toch moeten steeds meer voorkramers met meerdere attracties reizen om genoeg te verdienen. Morgen zaterdag wordt een aangename zomerdag met veel zon en slechts enkele onschuldige wolken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden. Zondag doet daar nog een schepje bovenop met volop zon en maxima rond 28 graden. Maandag begint warm met een mix van zon en wolken. Later op de dag neemt de kans op een plaatselijke onweersbui toe, al blijft het lange tijd droog. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 30 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vreemde zomer, een feestweekend in het Biesenwijkenpark met gratis inkom. Op vrijdag 7 augustus vanaf 18 uur tot 1 uur 's nachts afterwork met live muziek van Wegsfeer en DJ Boulie. Op zaterdag 8 augustus van 9 tot 16 uur rommel en ambachtenmarkt. Er is ook een petanque cup. Feest in het park, live muziek van Agogo, mise-en-scène en discobar Valentino. Op zondag 9 augustus van 13 tot 20 uur de Petanque Cup en van 11 tot 20 uur Lazy Sunday. Met live muziek van Teun, Siska Siska en Lightspeed. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidland.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Passar Aartselaar houdt op donderdag 13 augustus een avondwandeling door de natuur van Fort Vijf en het park Hof ter Linden in Edegem. De start is om 19 uur 's avonds vanaf de parking van de Carrefour Market aan de Prins Boudewijnlaan te Edegem. De wandeling voert langs een traject van ongeveer 8 kilometer door groene gebieden en langs een recent gerestaureerd kasteel, het park Hof ter Linden. Passar Aartselaar verwelkomt iedereen bij deze activiteit. Inschrijven doe je via 0472 74 31 20. Dat is 0472 74 31 20, of via ingrid.gorts@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Inwoners van Lint kunnen hun rijbewijs nu online aanvragen. Dat kan via het platform Bell Drive. Een afspraak in het gemeentehuis is niet meer nodig. Wie geslaagd is voor het rijexamen of een nieuw rijbewijs nodig heeft, kan de aanvraag doen met een smartphone, tablet of laptop. Alleen het afhalen moet nog in het gemeentehuis gebeuren. De federale overheid wil met Bell Drive de aanvraag sneller en eenvoudiger maken. In Mortsel startte maandag 3 augustus werken aan het kruispunt van de Edmond Tifrielaan met de Edegemse straat. Het kruispunt wordt volledig vernieuwd en blijft dicht tot begin december. De stad wil de plek veiliger en duidelijker maken. Voetgangers en fietsers moeten omrijden via Park Oudegot, de Singel en de Doolhoflaan. Auto's en bussen rijden om via de Mechelse Steenweg en de Molenlei. Ook in de Edmond Tifrielaan gaan de werken verder. In de Lusthovenlaan geldt tijdelijk verkeer in 2 richtingen voor buurtbewoners. Morgen zaterdag wordt een aangename zomerdag met veel zon en slechts enkele onschuldige wolken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden. Zondag doet daar nog een schepje bovenop met volop zon en maxima rond 28 graden. Maandag begint warm met een mix van zon en wolken. Later op de dag neemt de kans op een plaatselijke onweersbui toe, al blijft het lange tijd droog. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 30 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: In Mortsel startte maandag 3 augustus werken aan het kruispunt van de Edmond Tifrilaan met de Edegemse straat. Het kruispunt wordt volledig vernieuwd en blijft dicht tot begin december. De stad wil de plek veiliger en duidelijker maken. Voetgangers en fietsers moeten omrijden via Park Oude God, de Singel en de Doolhoflaan. Auto's en bussen rijden om via de Mechelse Steenweg en de Molenlei. Ook in de Edmond Tifrilaan gaan de werken verder. In de Lusthovenlaan geldt tijdelijk verkeer in twee richtingen voor buurtbewoners. In de bergen tussen Albanië en Noord-Macedonië zijn resten gevonden van Mark Joris uit Mortsel. Hij was sinds september 2024 vermist na een bergtocht. De grenspolitie vond zijn rugzak, tent, slaapzak, schoen, bedje, twee gsm's en stoffelijke resten. Via het IMEI-nummer van een gsm kon worden bevestigd dat het om Mark gaat. DNA-onderzoek moet dat nog definitief maken. Zijn spullen lagen op een berghelling. De familie vermoedt dat Mark tijdens de laatste etappe is gevallen. De zoektocht is nu ten einde. Rust in vrede, papa, schrijft zijn dochter Tine. Morgen zaterdag wordt een aangename zomerdag met veel zon en slechts enkele onschuldige wolken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden. Zondag doet daar nog een schepje bovenop met volop zon en maxima rond 28 graden. Maandag begint warm met een mix van zon en wolken. Later op de dag neemt de kans op een plaatselijke onweersbui toe, al blijft het lange tijd droog. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 30 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn zomerfilmavonden in openluchtbioscoop in Edegem. Vrije tijdscentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edegem houdt deze zomerfilmavonden in de tuin. Met op donderdag 13 augustus om 21 uur 's avonds de Salt Path. Het verhaal van Rainer en Moth, een koppel dat alles verliest en besluit het Southwest Coast Path te bewandelen. De film is een ode aan de natuur en de kracht om opnieuw te beginnen. De toegang is gratis, stoelen zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen de voorstellingen gewoon naar binnen. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 1 augustus is het zover. Kom langs op onze uitverkoop en ontdek tal van koopjes aan uitzonderlijke prijzen. Of je nu op zoek bent naar een unieke vondst, een voordelige aankoop of gewoon graag eens komt rondneuzen, er is voor iedereen wat wils. Door je aankoop geef je bovendien goederen een tweede leven en steun je de werking van werelddelen. Zaterdag 1 augustus van 10 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag. In sociale winkel De Loods aan de Herentalse baan nummer 619 te Wommelgem. Info kan je krijgen via 0491 0787 51 en iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goedenavond.
2: Dit is Radio Zuidrand.
1: 70s at 7.

0: altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand. Zuidrand.
1: What we're living in.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook in het weekend.
0: Bij Radio Zuidrand.
2: Zit hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de minksheid, een optimist zegt, gaat beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hij heeft weer niks gezien, niks gehoord.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via...